0: Free Raw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht de quischchali.
2: Ijante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fin de credive, agus ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, radio rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.